Rhineside Rave Army, we hebben eens kurz voor 11:30, 22:30. Ja, ik heb hier leider technische problemen. En daarmee wird das wahrscheinlich leider mijn laatste track zijn.